0: Fever Dream is de nieuwe single van Alex Warren. De song gaat over iemand ontmoeten precies op het moment dat hij emotioneel uitgeput en eenzaam is. Die ontmoeting voelt zo intens dat het haast onwerkelijk is. Als een fever dream.
1: Nieuwe muziek. Nu op

0: Vannacht blijft het helder en droog.
1: In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden.
2: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: is het nieuws. Goedenacht.
1: Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris Van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij. Veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. En schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, Karen Spank, is overleden. Ze leed al lange tijd aan de spierziekte MS. In een afscheidsbericht schrijft ze dat ze bewust koos voor euthanasie. Spank gold als een invloedrijke stem in het debat over privacy, digitale burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Spank is 68 jaar geworden. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en hits. En ook deze.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal

0: Vannacht blijft het helder en droog.
1: In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kaak is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kaak.

0: website omroepelvc.nl. Dit is het nieuws. Goedenacht.
1: Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris Van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij. Veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. En schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, Karen Spank, is overleden. Ze leed al lange tijd aan de spierziekte MS. In een afscheidsbericht schrijft ze dat ze bewust koos voor euthanasie. Spank gold als een invloedrijke stem in het debat over privacy, digitale burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Spank is 68 jaar geworden. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: En dit is Nieuw op Omroep Land van Kuik.
1: Hoe dan ook, van de Belgische zanger Maxime en de Nederlandse zangeres Babette, die doorbrak via The Voice of Holland, ontstond spontaan in de studio. Ze gingen zonder een vast plan schrijven en voelden tijdens het maken dat het nummer een duet moest worden.

0: Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het ook droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
1: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
2: De avondclub.
1: Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Net zoals bij de mannen zijn PSV-vrouwen landskampioen geworden. Alleen is dat voor de vrouwen de eerste keer. Door een 2-0 zege op ADO Den Haag stelde PSV gisteravond de titel veilig met nog één speelronde te gaan. Riola Xemali opende vroeg de score na een assist van Renate Jansen. Ondanks kansen bleef ADO zonder resultaat. Een gelijkmaker werd afgekeurd wegens buitenspel. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijke bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. De Verenigde Staten hopen dat de gevechtspauze leidt tot verdere vredesgesprekken. Mensen die te laat bezwaar maken tegen de omstreden box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienen komen in aanmerking voor teruggave. Volgens staatssecretaris van Oosterbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de Verenigde Staten ruim 115.000 banen bij, veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het ook droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Topbeveiliging, Makers, Bux Digital Agency en Werkcentrum Noordoost-Brabant. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijdt met een T. Hey, hey,
0: hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Plant van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Bij het tankstation De Lokkant langs de A73 hebben politie, RDW, douane en NVWA vrijdagmiddag een grote controle uitgevoerd. Voertuigen werden geïnspecteerd, maar details over overtredingen of resultaten zijn niet bekendgemaakt. Het is onduidelijk of er processen verbaal zijn opgemaakt of voertuigen zijn in beslag genomen. Zoopark Overloon presenteert van 14 mei tot en met 14 juni levensgrote bouwwerken van bedreigde diersoorten en dinosaurussen tijdens Wild Bricks. De creaties, gemaakt van duizenden steentjes, zijn gedetailleerd en voorzien van informatie over de dieren en hun leefgebieden. Het evenement is zowel leuk als educatief voor alle leeftijden. Het waterschap begint op 18 mei met het maaionderhoud van sloten en beken. Dat duurt tot en met 15 juli. Dit onderhoud voorkomt dichtgroeien en bevordert de waterafvoer. Een tweede ronde volgt van 1 september tot en met 15 november. Voor meer informatie kan de website van het waterschap worden geraadpleegd. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het ook droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
5: posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
4: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
6: Omroep Land van Kuik.
7: Dichterbij dan je denkt.
8: Check onze website omroeplvc.nl.
9: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum bij Engelen uit na meerdere protesten. De opvang moet 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten op een bedrijventerrein naast de A59. Demonstranten blokkeerden herhaaldelijk de snelweg, gooiden stenen en probeerden een rotonde af te sluiten tijdens protestacties. Bij een steekpartij nabij moskee Islamitische Stichting Nederland in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter het oor op en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de zaak en houdt rekening met meerdere scenario's, maar ziet voorlopig geen religieus motief. Net zoals bij de mannen zijn PSV-vrouwen landskampioen geworden. Alleen is dat voor de vrouwen de eerste keer. Door een 2-0 zege op ADO Den Haag stelde PSV gisteravond de titel veilig met nog één speelronde te gaan. Riola Xemali opende vroeg de score na een assist van Renate Jansen. Ondanks kansen bleef ADO zonder resultaat. Een gelijkmaker werd afgekeurd wegens buitenspel. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijke bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. De Verenigde Staten hopen dat de gevechtspauze leidt tot verdere vredesgesprekken. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het ook droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
10: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
11: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
12: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
11: OptiCool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
13: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
14: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
15: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
13: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
1: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Sam.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Bij het tankstation De Lokkant langs de A73 hebben politie, RDW, douane en NVWA vrijdagmiddag een grote controle uitgevoerd. Voertuigen werden geïnspecteerd, maar details over overtredingen of resultaten zijn niet bekendgemaakt. Het is onduidelijk of er processen verbaal zijn opgemaakt of voertuigen zijn in beslag genomen. Zoopark Overloon presenteert van 14 mei tot en met 14 juni levensgrote bouwwerken van bedreigde diersoorten en dinosaurussen tijdens Wild Bricks. De creaties, gemaakt van duizenden steentjes, zijn gedetailleerd en voorzien van informatie over de dieren en hun leefgebieden. Het evenement is zowel leuk als educatief voor alle leeftijden. Het waterschap begint op 18 mei met het maaionderhoud van sloten en beken. Dat duurt tot en met 15 juli. Dit onderhoud voorkomt dichtgroeien en bevordert de waterafvoer. Een tweede ronde volgt van 1 september tot en met 15 november. Voor meer informatie kan de website van het waterschap worden geraadpleegd. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het ook droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
4: Te weinig geld voor boodschappen? Dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen met gratis boodschappen. Ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.
1: Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: KPN, kanaal 1175.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
1: Sinds vannacht woeden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in Amsterdam en Zwalmen. In Amsterdam staat schroot in brand bij een recyclingsbedrijf in het Westelijk Havengebied. In Zwalmen brandt metaalafval. Bij beide branden zijn harde knallen gehoord. De brandweer adviseert om ramen, deuren en ventilatie gesloten te houden. Op cruiseschip Caribbean Princess zijn zeker 115 mensen besmet geraakt met het besmettelijke norovirus. Het schip ligt bij de Dominicaanse Republiek. Passagiers en bemanning zijn geïsoleerd. Het virus veroorzaakt buikgriep met braken en diarree. Het schip vertrok eind april uit Florida en keert maandag terug. Norovirusuitbraken komen regelmatig voor op cruiseschepen. De Chinese export groeide in april onverwacht sterk met 14,1% op jaarbasis. Ondanks mondiale economische druk door het conflict in het Midden-Oosten. Economen rekenen op circa 8% groei. Ook de import steeg harder dan verwacht met 25,3%. Daarmee presteerde de Chinese handel beter dan voorspeld. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum bij Engelen uit na meerdere protesten. De opvang moet 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten op een bedrijventerrein naast de A59. Demonstranten blokkeerden herhaaldelijk de snelweg, gooiden stenen en probeerden een rotonde af te sluiten tijdens protestacties. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
4: Davri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davri Techniek in Kuik. DabriTechniek.nl.
5: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
8: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
9: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog, met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Van der Hof ICT, Rijntjesbloemen, JS Sustainable Consultancy en Innotherm. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Bij een overleden Duitse passagier van cruiseschip Hondius is het anders hantavirus vastgesteld. Dat meldt de WHO. Daarmee zijn 6 besmettingen bevestigd en 2 vermoedelijk. Eerder overleden ook 2 Nederlanders. 4 patiënten liggen nog in het ziekenhuis. Een geëvacueerde Duitse vrouw bleek niet besmet en blijft uit voorzorg onder observatie in Duitsland. Het Amerikaanse leger schakelde gisteren 2 Iraanse olietankers uit die volgens Washington, ondanks restricties, een Iraanse haven wilden binnenvaren. Beelden tonen aanvallen door een gevechtsvliegtuig. Satellietfoto's tonen een mogelijke olievlek. Iran veroordeelde de actie als vijandig en strijdig met het staakt-het-vuren en bekritiseerde het Amerikaanse optreden scherp. Sinds vannacht woeden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in Amsterdam en Zwalmen. In Amsterdam staat schroot in brand bij een recyclingsbedrijf in het Westelijk Havengebied. In Zwalmen brandt metaalafval. Bij beide branden zijn harde knallen gehoord. De brandweer adviseert om ramen, deuren en ventilatie gesloten te houden. Op cruiseschip Caribbean Princess zijn zeker 115 mensen besmet geraakt met het besmettelijke norovirus. Het schip ligt bij de Dominicaanse Republiek. Passagiers en bemanning zijn geïsoleerd. Het virus veroorzaakt buikgriep met braken en diarree. Het schip vertrok eind april uit Florida en keert maandag terug. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers? DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja.
9: Ja.
7: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
10: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
11: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Om Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep
8: Land van Kuik. Het start zijn voor het begin van je weekend.
2: De Weekendwekker.

0: start zijn voor het begin van je weekend. De Weekendwekker.
1: I put my makeup in somebody else's car.

Ze heeft momenteel geen platencontract meer. Ze heeft het laten aflopen en ze is begonnen met een schone lei. Lorde hoorde je. Met, met Green Lights. Daarvoor nog Curiosity Killed the Cat uit 1987. Down to Earth. Brengt ons bij een nieuwe weekendwekker voor zaterdag 9 mei 2026. In Ter Apel gaan tegenstanders van asielzoekerscentra betogen. Er wordt ook een tegendemonstratie verwacht. En Rusland viert de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Dit gaat gepaard met een parade in Moskou en een speech van de president.

0: titel bij de handbalsters tussen VOC Amsterdam en West-Friesland SEW. Die is vandaag, begint om 6 uur vanavond. Verder begint ook de Vuelta Femenica. Eindigt met een beklimming van de gevreesde Alto de Angrileu. Het is de eerste keer dat de klim onderdeel is van de Ronde van Spanje voor vrouwen. En er wordt gevoetbald. Willem II speelt om 4:30 tegen RKC. De Graafschap ontvangt Almere City om 8:00 in de tweede ronde van de play-offs voor een plek in de Eredivisie. En morgen is dan de ene laatste speelronde van de Eredivisie. En al die wedstrijden beginnen om 16:45. Vandaag is de verjaardag van de Europese Unie. Met speciale activiteiten, debatten en markten in Utrecht en Amersfoort. En ik zei het al, de internationale herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland is vandaag ook. Toen was dat dus in 1945. Onderweg naar 11:00.
1: Hey, word eens wakker.
0: Mooie zonnige dag.
1: Het is tijd om op te staan en met ons op pad te gaan. Hey, word eens wakker.
0: Hier is Diggy Dex.
2: Daan Janssens, de weekendwekker. Omroep Land van Kuik.
3: Wat is een leven zonder...

0: Wat een liedje van Olivia Rodrigo. Drop Dead is de nieuwste single. En ze heeft niet twee, maar vier concerten gepland in de Ziggo Dome volgend jaar pas. 23 en 24 maart waren gepland. En daar zijn de 25ste en 26ste ook nog eens bijgekomen. Dus er is grote vraag naar kaarten voor Olivia Rodrigo. Nieuwste single dus, Drop Dead. Voor nog Diggy Dex en De Zon Op.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
0: Nog even een tipje voor Moederdag. Want vandaag en morgen nog is de moestuinplantenmarkt bij de Bourgondische Tuin in Sint-Antonis. Tussen 11 en 5 dit jaar hebben ze weer een grote bijzondere collectie van diverse moestuinplanten. Zo zijn er meer dan 190 verschillende tomatenrassen te vinden. Hier zijn ze uniek in. Daarnaast vergeten groenten zoals aardbeien, spinazie, palmkool, brave Hendrik, eeuwige moes, mosterdplanten. Ja, van alles kan je krijgen. Dan moet je vandaag of morgen naar de moestuinplantenmarkt aan de Noordkant 17 in Sint-Antonis. De Bourgondische Tuin met lange ei. En voor meer informatie de bourgondischetuin.nl. Het is de website waar je meer informatie over kan vinden. In het werk van Patricia de Wolf is ze voornamelijk bezig om indrukken van menselijke emoties en belevingen in beelden te vangen. Ze probeert door te werken met de klei en de indrukken te vertalen in enerzijds geabstraheerde figuren en anderzijds figuratieve beelden. Patricia de Wolf staat vandaag en morgen in het Pakhuis in Kuik. Exposeert daar. Is allemaal te zien bij Stichting Beelden en Heemtuin in Kuik aan de Kerkstraat 12 in Kuik. En dit weekend is het Prentenboekenfestival van in Theater De Weijer aan de Raadsingel in Boksmeer. Stap in de magische wereld van de prentenboeken. Het Prentenboekenfestival komt er weer aan. Vandaag, zaterdag 9 mei, duiken peuters, kleuters en grootouders of ouders in een wereld vol verhalen. Laat je meevoeren door betoverende voorstellingen. Dans mee in de Silent Prentenboekendisco en ontdek verhalen door te luisteren, kijken en te doen. Ga zelf creatief aan de slag met je favoriete prentenboek en laat je verrassen door de magische avonturen in alle vormen en maten. Vandaag vanaf 12 uur aan de Raadsingel in Boksmeer bij Theater De Weijer. En Sint Hubert komt los. Het gehele weekend is er van alles te doen voor jong en oud. Zo is er in de avond live muziek. Gisteravond was er al boerenrock en vanavond is er poprock. Zondag is het kampioenschap horizontaal kratstapelen. Ook wel spectaculair. Verder zijn er het hele weekend gratis attracties voor kinderen en kan je op het terras komen dineren. In Sint Hubert is dat bij het Nel Nulplein. Onder andere vandaag vanaf 2 uur en morgen vanaf 1 uur. Het duurt de hele dag dan. Gezellig in Sint Hubert. Tot slot nog de kindervoorstelling Pas op voor de billenbijter. De billenbijter. Vanmiddag vanaf 2:30 en 3 uur kun je daar terecht bij Theater De Weijer aan de Raadsingel in Boksmeer. Dat sluit aan op het Kinderprentenboekfestival, wat daar ook plaatsvindt, waar we het net over hadden. Elke avond rond de klok van 8 uur kruipt er onder Fieps bed een heel gek figuur. Het gebeurt altijd bij volle maan, meestal net voor het slapen gaan. Het is wellicht de billenbijter. En wil je de voorstelling zien, dan zou je even naar de website moeten van De Weijer. De Weijer schrijf je met W-E-I-J-E-R. W-E-lange-I-E-R. Voor eventueel kaarten kan je daar nog terecht. Vanmiddag vanaf 2:30 of 3 uur. Nou, voor meer informatie over de agendapunten die ik zojuist heb benoemd, ga even naar de website landvankuik.nl.

0: Iedereen kent de Lambada natuurlijk van Kaoma, maar dit was die andere van haar, Dance Tago Mago, hier bij Omroep Land van Kuik. Op 1991 was die plaat uitgekomen. Daarvoor nog Paul McCartney, Wings en Mrs. Vanderbilt.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
0: Op de Maaslijn, de spoorverbinding tussen Nijmegen en Venlo, rijden deze week geen treinen tussen Nijmegen en Boksmeer. Vanwege werkzaamheden aan het spoor ligt het treinverkeer tot en met zondag 10 mei plat. Tussen Nijmegen en Boksmeer zijn bussen ingezet als alternatief. Die stoppen ook voor de tussenliggende stations. De werkzaamheden hebben te maken met het elektrificeren van de spoorverbinding. Nu rijden er nog dieseltreinen over het traject. Ook komen er 4 stukken met dubbelspoor. En wordt een groot aantal overwegen verbeterd. De politie heeft gistermiddag een grootschalige voertuigcontrole opgezet bij een tankstation langs de A73 in Haps. Onder meer de RDW, douane en Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit doen in- en omvoertuigencontroles. Over de resultaten is niks bekend. De controle zorgt voor veel vertraging op de A73 en 77 richting Nijmegen. En Zoopark Overloon toont van 14 mei tot en met 14 juni levensgrote bouwwerken van bedreigde diersoorten en dinosaurussen tijdens de Wild Bricks. De creaties staan verspreid door het park. De bouwwerken bestaan uit duizenden steentjes en zijn tot in totaal detail uitgewerkt. Volgens Zoopark Overloon ligt de nadruk dit jaar over bedreigde diersoorten. Daarnaast zijn in deze editie meerdere dino-bouwwerken toegevoegd. Informatie bij bouwwerken. Bij iedere Bricks bouwwerk staan informatieborden met onder meer het aantal gebruikte steentjes, het gewicht en het aantal bouwuren. Ook staan daarop informatie over de leefgebieden van de dieren en over de redenen waarom sommige dieren met uitsterven worden bedreigd. Meer over dit bericht op onze website www.omroeplvc.nl, via Facebook, facebook.com/omroeplvc of via Instagram @omroeplvc. Maar we hebben ook een app voor iOS of Android. Met op de meeste plaatsen geregeld zon wordt het vandaag op veel plaatsen 19 tot 22 graden. Daar waar de noordoostenwind vanmiddag vanaf het water waait, is het een aantal graden minder warm. Morgen is er meer bewolking en stijgt later op de dag in het zuiden de kans op buien. En na het weekend is het een stuk frisser. Verkeersinformatie van de ANWB op de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en Houten. Dat staat 5 kilometer, 7 minuten vertraging. En tussen Nieuwegein en knooppunt Lunetten staat 3 minuten, 4 kilometer. Tussen Os en Eindhoven is Ude Centrum dicht. En ook Veghel richting industriegebied Ekkersrijd is daar dicht. En op de A58, daar is de weg dicht tussen de knooppunt De Baas en Oorschot. Flitsers zijn niet gezien. Mocht je ze toevallig wel hebben gezien, geef ze door. En dat doe je dan op 0485 381 777.

Wat heerlijk, Jugal en de Jamaican Bam Bam. 13 minuten over 9:30 is het. Daarvoor nog muziek van R.E.M., The Rapid Eye Movement en Night Swimming. Mooi liedje uit 1993. Jugal dus en Jamaican, dat zou wel eens een hele grote zomerrit kunnen worden. Ik hoop het ergens, want nu ik hem dan helemaal hoor, ja, het klinkt gewoon hartstikke goed. Ook al duurt het maar 2,5 minuut. Heemkundekring Rijkenvoorts, of Riekenvoorts Heem, is voor de aankleding van museumwinkel Erven Verbrugge op zoek naar allerhande zaken die met telefonie te maken hebben. Van oude bakkelieten telefoons tot telefoonboeken en foto's van de voormalige telefooncel in het dorp. Alles is welkom. Zelf heeft de Heemkundekring al het een en ander naar eigen collectie. We hebben zelf bijvoorbeeld al een lijstje met telefoonnummers uit de tijd dat daar nog maar 10 van waren in Rijkenvoort. Dat vertelde de voorzitter. Dus dat over. Mocht je daar iets van hebben, dan kun je dat altijd doorsturen. Ga eventjes naar de website van de Heemkundekring uit Rijkenvoort, het Riekenvoorts Heem. En met het bevrijdingsvuur dat afgelopen maandag na middernacht in Wageningen werd ontstoken, startte ook de estafette naar verschillende gemeenten. Zo ook naar Wilbertoort in het land van Kuik. Een van de deelnemers was Leen van Zomeren uit Landhorst. Bij de bevrijdingsestafette liepen dit jaar 119 loopgroepen uit 107 gemeenten vanuit Wageningen, de stad van de bevrijding, naar hun bestemming met het bevrijdingsvuur. De organisatie legt uit dat het vuur de bevrijding van Nederland symboliseert en bijdraagt aan de boodschap van vrede en vrijheid. Estafette vond plaats in de nacht van 4 op 5 mei. En als overgang van de herdenken naar de koesteren van de verkregen vrijheid. Een reportage is daarvan te zien op onze website omroeplvc.nl en op Omroep Land van Kuik TV. En bij de Graafse Thompsonbrug is een wit anjerpark onthuld als eerbetoon van de Nederlandse veteranen. Het initiatief kwam van de gemeente en stichting Veteranenland van Kuik. De onthulling vond plaats tijdens een ceremonie waarbij de onder andere burgemeester Molman, voorzitter Van Dijk en generaal-majoor Van Uhm aanwezig waren. Van Uhm plaatste de laatste anjer in het park en ook hier is gefilmd. En dat kan je allemaal zien en horen op onze website omroeplvc.nl. En is ook te zien op Omroep Land van Kuik TV tijdens de dagelijkse journaals. Mooie reportages uit het land van Kuik. Muziek uit de jaren 90, nee, eind jaren 80 van de London Beat.

0: London Beat bij Omroep Land van Kuik. En Falling in Love Again. Maakt het 12 minuten voor 10. Zoals wel vaker in deze uitzending hebben we af en toe wel eens gesprekjes met mensen die wat organiseren. En we hebben het al eerder over gehad, deze uitzending. De moestuinplantenmarkt in Sint-Antonis. En voorgaande jaren hebben we ook gesprekken gehad daarvan. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, met wie spreek ik?
1: Met Gertie Vink.
0: Ah, Gertie Vink. Ja, we hebben elkaar al eerder gesproken volgens mij.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Het gaat over de moestuinplantenmarkt in Sint-Antonis. Die wordt altijd rond deze tijd gehouden, vlak voor Moederdag ook, hè?
1: Ja. De eerste twee weekenden van mei, dan hebben wij onze bijzondere moestuinplantenmarkten. Dat klopt.
0: Ja. Nou hebben we het er al eerder over gehad. Er is van alles te zien qua planten en begroening. Maar wat maakt het dit jaar zo speciaal?
1: Nou, dit jaar hebben we meer dan 190 verschillende rassen tomaten.
0: Ja.
1: En die hebben we allemaal gedocumenteerd in klappers. Dus elk tomatenras is op een A4'tje beschreven met een foto erbij.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan kunnen mensen ook zien wat ze kopen. Ja, we hebben ze in alle kleuren van de regenboog. Van heel groot, van een pond tot inimini klein. Mm-hmm. Ja.
0: Ja. Waar komen deze tomatenrassen allemaal vandaan? Hebben jullie die zelf geplant of komen die ergens uit de regio?
1: Nee, wij hebben ze allemaal zelf gezaaid. We zaaien, zeg maar, wat we nu op de markt hebben staan, denk voor 95% alles zelf.
0: Okay.
1: Want we hebben ook 25 soorten paprikaplanten en ook soort peperplanten en aubergineplanten. En iets van 6 soorten pompoenen en verschillende soorten courgettes. En dan nog vergeten groenten, eetbare bloemen. Ja.
0: Ik zag ze staan. Waarom zijn dit altijd de vergeten groenten? Waarom worden dat altijd zo genoemd?
1: Ja, het zijn hele oude rassen. Ah. Net zoals de brave Hendrik, palmkool, eeuwige moes, de rode en de groene tuinbel, melden, boomspinazie. Het zijn allemaal hele oude rassen.
0: Mm-hmm.
1: En die hebben wij bij ons in de tuin staan.
0: Oké, ik zie ook nog fruinboopjes staan. Japanse wijnbes van bramboos. Niet framboos, maar bramboos.
1: Bramboos, dat is weer een kruising. Ja.
0: Oké, een kruising.
1: Ja, tussen braam en een framboos.
0: Wel gewoon de rode kleur?
1: Ja. Maar het is een hele grote, meer framboosachtige vrucht, zeg maar.
0: Okay.
1: Heel erg lekker.
0: Ja. Ja. Wat is er nog meer te doen tijdens deze markt?
1: Ja, we hebben iemand die oesterschelpen maakt. Ja, beschilderd, mm-hmm. beplakt. En die staan daar. Dus we hebben ook leuke moederdag cadeautjes.
0: Ja.
1: Ik heb twee appeltaart gebakken en hier heb ik kiesjes en verse aspergesoep, verschillende soorten soepen, dwarsdunnenhofsoep, een kleurdebuff tomatensoep en een spinaziekruidensoep gemaakt. Dus mensen kunnen ook gewoon lekker in de tuin rondlopen, lekker zitten, gewoon genieten van. We hebben heel veel soorten vogeltjes in de tuin, die ben ik nu ook allemaal aan het schilderen. Mensen kunnen gewoon lekker rondlopen.
0: Oké, hartstikke leuk. Vandaag en morgen tussen 11 en 5 begreep ik, hè?
1: Tussen 11 en 5, ja.
0: En dat is te doen aan de noordkant. Is dat een beetje een toegankelijke locatie?
1: Ja, noordkant 17. Als je van in het dorp bij de kerk de straat Peter-Zuidstraat ingaat. Die gaat over in de noordkant. En dan is het eigenlijk meteen aan de linkerkant in het buitengebied.
0: Oké.
1: En daar zijn bordjes aan de weg.
0: Ja. En als mensen nou nog meer informatie willen over dit alles?
1: Dan kunnen ze op de website kijken van www.deburgondischetuin.nl.
0: En Burgondische Tuin is met lange ei in dit geval?
1: Ja, en ook de U, hè? Dus niet O-U.
0: O-U, oké. Okay.
1: Ja,
0: veel fijn.
1: Ja.
0: Goed, nou ik denk dat we genoeg weten. Of zijn er nog dingen die je wil melden?
1: Morgen geven we moederdag cadeautjes weg.
0: Okay. Nou, dat is het belangrijkste. Wil je dan naartoe? Ga naar de Burgondische Tuin aan de noordkant in Sint-Antonis. Dankjewel.
1: Oké, fijne dag nog. Dag.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemorgen. In Helmond is gistermiddag een 15-jarige jongen aangehouden na een geweldsincident. Hij zat met een groep jongeren achter een slachtoffer aan dat werd geslagen en gewurgd. Ook werden fietsbanden leeggelaten en werd de fiets in een kanaal gegooid. Een getuige zag alles gebeuren en alarmeerde de politie. In Rusland is de dag van de overwinning begonnen, ter herdenking van de Sovjet-overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Rode Plein in Moskou vindt een kleinere militaire parade plaats dan gebruikelijk, dit vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook president Poetin zal spreken. Rond de viering geldt tijdelijk een staakt het vuren, mede na Amerikaanse bemiddeling. Bij een overleden Duitse passagier van cruiseschip Hondius is het anders hantavirus vastgesteld, dat meldt de WHO. Daarmee zijn 6 besmettingen bevestigd en 2 vermoedelijk. Eerder overleden ook 2 Nederlanders. 4 patiënten liggen nog in het ziekenhuis. Een geëvacueerde Duitse vrouw bleek niet besmet en blijft uit voorzorg onder observatie in Duitsland. Het Amerikaanse leger schakelde gisteren 2 Iraanse olietankers uit die volgens Washington, ondanks restricties, een Iraanse haven wilden binnenvaren. Wilden tonen aanvallen door een gevechtsvliegtuig. Satellietfoto's tonen een mogelijke olievlek. Iran veroordeelde de actie als vijandig en strijdig met het staakt-het-vuren en bekritiseerde het Amerikaanse optreden scherp. En dan het weer. Vandaag is er volop ruimte voor de zon. Alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Omroep Land van Kuik, verkeersinformatie van de ANWB. Op de A2 tussen Culemborg en Nieuwegein. Culemborg en Nieuwegein. Daar staat 37 minuten vertraging, 10,5 kilometer. Dan staat 13 minuten tussen Oud-Dijk en de Nederlandse grens op de A12, 3 kilometer. En er staat 14 minuten tussen Lexmond en Lekburg. Of Lekbrug tussen daar de A27, 14 minuten vertraging. Dan staat er ook nog 5 minuten tussen Oosthout en Raamsdonkveer op de A59. Daar staat 2 kilometer. Files of flitsers zijn er gezien op de A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. En op de A58 bij Bavel tussen Breda en Tilburg bij 57.5.
5: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
8: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort, het hele jaar door.
9: Dabri-techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
8: Opticool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
2: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. In de auto. Thuis. Of bij je grootmoeder op de koffie. De weekendwekker. Op Omroep Land van Kuik.

Een beetje ongewoon gewaardeerde plaat van Alicia Keys, Doesn't Mean Anything. Stond op hetzelfde album uit 2009 als No One. Dat was de grote hit van toen. Daarvan Go West en The King of Wishful Thinking hier bij Omroep Land van Kuik. Maakt het inmiddels 12 minuten over 10. Welkom bij 2 uur. Er komt een staking. Staakt het vuur tussen Rusland en Oekraïne. Dat meldt Donald Trump gisteren. Tot en met maandag zal het duren. Volgens de Amerikaanse president vinden er gesprekken plaats en komt er een einde van de oorlog elke dag dichterbij. Dat moeten we dan maar geloven. En Wereldbond FIFA heeft voor het komende WK 3 aparte openingsceremonies bedacht. Tal van sterren uit de muziekwereld zullen optreden bij de openingswedstrijden in de gastlanden van de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Mexico stad trapt op 11 juni voorafgaand aan de openingswedstrijd tussen thuisland en Zuid-Afrika. Komen optredens van onder andere de populaire Mexico.

in Los Angeles, waar de Verenigde Staten het zal opnemen tegen Paraguay. Ook rapper Future DJ Sanoi en Rema staan op de line-up. Het komende WK is met 48 deelnemende landen de grootste ooit. Mondiale eindronde omvat 104 wedstrijden in 16 gaststeden, verdeeld over 3 organiserende landen. Nederlands elftal is op zondag aan de beurt. En dan is de openingswedstrijd tegen Japan. Goed, dat over het WK. Dan naar onze eigen regio, want het waterschap start op 18 mei... met de eerste grote maaieronde van sloten en beken. De werkzaamheden duren tot en met 15 juli... en moeten voorkomen dat watergangen dichtgroeien... en de doorstroming worden belemmerd. Volgens de waterschap zijn sinds half april op enkele plekken al slootbodems gemaaid om de waterafvoer op peil te houden. Naast de eerste maaieronde volgt later dit jaar een tweede onderhoudsronde van 1 september tot en met 15 november. En tussen deze periode door wordt extra gemaaid op locaties waar dat nodig is. We drinken er maar even een makkie bij.

Nieuwste single van Licky Lee en Happy Now hier bij Omroep Land van Kuik. En Licky Lee die kennen we vooral van dit liedje.

0: I Follow Rivers. Later nog opgepimpt. En dat werd een ontzettend grote hit hier in Nederland.
1: Omroepland van Kuik. Agenda.
0: En dan volg je dit trouwens nog de Kreuners uit België. Origineel met Ik Wil Je. En dat op 9:30. Het is vandaag Nationale Molendag in Nederland. Molens in de gemeente, onder andere in Gennep, zijn deze dag te bewonderen. Maar ook in het land van Kuik. Dus denk daar vooral even aan. En ook als je dan langs rijdt. Het is vandaag dus Nationale Molendag. Er is ook een jubilarische concert bij muziekvereniging Amicitia in Langeboom. Tijdens dit bijzondere concert zullen we de inwoners van Langeboom in het zonnetje zetten die een jubileum vieren, een bijzondere prestatie hebben geleverd of zich al jarenlang inzetten voor de gemeenschap. Dat is vanavond te doen aan de Dominicanenstraat 25 bij muziekvereniging Amicitia in Langeboom. Cocker's Delight is vanavond in het openluchttheater De Speeltuin in Oplo. Een gepassioneerde elfkoppige band kruipt in de huid van Joe Cocker. Zijn kenmerkende rauwe stemgeluid wordt vertolkt door liedzanger Geert Pelzer. Grote hits als You Are So Beautiful, With A Little Help For My Friends en Unchain My Heart mogen niet ontbreken. Maar ook onbekendere nummers die passeren de revue vanavond in De Speeltuin aan de Blauwstraat 7C in Oplo. En voor kaarten kijk je even op de website. En dat is in dit geval graancirkeloploop.com/events/cockers-delight. Dan kijken we nog eventjes naar de agenda van morgen. Er is een koffieconcert op de Brink. Iedere zondagochtend live muziek, koffie en gebak op de Brink in Sint-Antonis. Centrale plein. Er is die moestuinplantenmarkt waar we het vorige uur al over hebben gehad. Die is vandaag en morgen tussen 11 en 5. Sint-Hubert komt los, hebben we vorige uur ook besproken. Vandaag en morgen nog. Verder ook de expositie van Patricia de Wolf. Mooi werk, keramiek en meer. Het is mei door een bloesemtocht in Oefeld. Deze wandeling is in een gebied dat bekend staat om zijn buitengewone schoonheid en unieke eigenschappen. Morgen is dat vanaf 7 uur in Oefeld bij Een Eindje in de Dorpsstraat in Oefeld. En heel Riekevoort beweegt, dat is morgen ook. De Riekevoortse dag vanaf 11 uur. Tijdens deze moederdag nodigt de organisatie van de Riekevoortse dag alle inwoners en belangstellenden uit die vanaf 11 uur welkom zijn, aanwezig zijn bij de opening van het derde struinpad in Riekevoort. Ook worden dan de nieuwe geplaatste fitnesstoestellen ingewijd door een gemeenteambtenaar. Wie deze eerste kilometers op de speedbike gaat maken, houden ze nog geheim tot het laatst. Morgen dus de Riekevoortse dag vanaf 11 uur in Riekevoort. En kijk voor meer informatie over activiteiten en desbetreffende activiteiten op de website. En dat is www.omroeplvc.nl of via de website www.landvankuik.nl. Back to the 70s met Husky, Pretty Little Lin.

0: Dat is een beetje het nadeel als je naar de wat bekendere radiostations luistert, dat ze dan alleen maar de A-hits draaien. Zoals bijvoorbeeld The Sign of die andere bekende hits van Ace of Base. En dit hoor je dan helemaal niet. Lucky Love hoor je wel bij Omroep Land van Kuik. Daarvoor nog Husky, daar moesten we flink wat stof van afblazen. Pretty Little Linda, dat is lang geleden, 1976. Hier bij Omroep Land van Kuik maakt het bijna 10:30.
1: Dit is de sportagenda voor komend weekend.
0: De meeste sporten die zijn al zo wat klaar, maar er wordt nog steeds gehockeyd. Boksmeer, dat speelt morgen in de derde klasse bij de vrouwen thuis tegen Concordia uit Roermond. En Civicum uit Kuik, dat speelt thuis om 13:45 tegen Gemert. Om 14:45 is er nog herenhockey, onder andere in de tweede klasse tussen Civicum uit Kuik en Drunnen. Wedstrijd begint om 14:45. Dan is er voetbal bij de vrouwen. SSS 18 speelt in de eerste klasse thuis tegen FSG uit Sittard. Wedstrijd begint om 12:00. Juliana Mil gaat op bezoek bij NSVV FC Kunde in Nijmegen. Om 14:30 begint die wedstrijd. En in de derde klasse speelt EGS 20 thuis tegen Avanti 31 uit Schijndel om 12:00. Volharding Sandbeek speelt tegen Nooit Gedacht uit Geffen om 12:30. En Constantia is vrij. Dan het voetbal bij de heren. Om JVC Kuik is vandaag vrij trouwens. Morgen wel voetbal bij Volharding. Die spelen een uitwedstrijd in de eerste klasse bij De Valk in Valkenswaard. In de derde klasse 4 wedstrijden. Germania tegen EGS 20. Olympia 18 tegen NSVV Kunde uit Nijmegen. Brakkestein tegen VBC 25 en Zes Langeboom tegen Groesbeekse Boys. En in de vierde klasse vol aandacht voor Juliana Mil tegen DSV. Dat is de topper in die vierde klasse G tussen de nummers 1 en 2. Bij winst is Juliana kampioen. Bij winst voor DSV staan zij bovenaan. En volgende week wordt het dan allemaal beslecht. Verder nog Excellent tegen Constantia en de Zwaluw tegen Vios 38. Dat zijn ook derbies in het land van Kuik. En in de vijfde klasse onder andere zie ik staan Toxandria tegen Vitesse 08. En Holte Smakt tegen GFC 33. En ook nog Sandbeek tegen Merselo. En in de vijfde klasse G nog Gassel, dat speelt dan weer thuis tegen NLC 03. Morgen allemaal te volgen tijdens zondagmiddag live tussen 2 en 5 met ondergetekenen. Dan het weer. Met op de meeste plaatsen geregeld zon wordt het vandaag op veel plaatsen 19 tot 22 graden. Daar waar in de noordoostenwind vandaag vanmiddag vanaf het water waait, is het een aantal graden minder warm. En morgen is er meer bewolking en stijgt later op de dag de kans op buien in het zuiden. En na het weekend dan is het weer een stuk frisser. Verkeer dan van de ANWB. Er staat nog steeds een 30 minuten vertraging tussen Culemborg en Nieuwegein op de A2. 11 kilometer. Dan staat er 14 minuten tussen Lunetten en de Galeco-Opperbrug. De Galeco-Opperbrug, dat is 2,5 kilometer. Dat is de hoofdrijbaan die daar waar dan een opstopping staat. Daar staat 8 minuten tussen Ouddijk en de Nederlandse grens op de A12. 8 minuten vertraging. En dan staat er 19 minuten tussen Lexmond en Rijnsweerd op de A27. 12 kilometer. En dan staat op de A76 tussen Simpelveld en de Nederlandse grens ook nog 7 minuten vertraging. Op de A76, dus 1,5 kilometer. Zijn er flitsers op de A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. En op de A20 bij Rotterdam tussen Rotterdam en Gouden bij 31.4. En op de A58 bij Bavel tussen Breda en Tilburg bij 57.5. Vrolijke muziek, daar waren we al mee bezig. En daar gaan we vrolijk mee verder met Another and Ultra 54 met Talk To You. Zometeen naar Maywoods en Late At Night.

Maar even te kijken in de top 40, daar staat Alex Warren nog steeds terecht op 1 met Fever Dream. En deze plaats staat op nummer 7, Another 45 Ultra, Another N45 Ultra met Talk To You. Die staan op 7. En als er dan één plaat is die die nummer 1 mag vervangen, dan is het eigenlijk deze wel. Lekker vrolijk, twee Nederlandse helden met Jesse Veranderijder en Gunai. Die gaan een ontzettend groot hits nog scoren in een loopbaan. Daar kan hij wel van verzekerd zijn. Je hoorde Talk To You, daarvoor nog Maywood en Late At Night. Ze maakt het 10 minuten over 10:30. Tijd om een plaat te gaan draaien uit die Land van Kuik Top 100. Maar dat moet dan eerst bepaald worden middels het Land van Kuik Top 100 rad. Daar staan 100 nummers op. En inmiddels zijn we bezig met aan dat rad te draaien. Tenminste op de achtergrond hoor je dat misschien in de verte. Ik kom vandaag terecht op een wat lagere klassering dan anders. Volgens mij zijn we nog amper zo laag geweest dit seizoen. Het komt van Family Dog. Sympathy heet het liedje. Ik moet even zoeken waar het ook allemaal weer vandaan komt. Maar dat hoor je dan zometeen wel. Want hij is dus terechtgekomen op nummer 89. Family Dog en Sympathy.

Sister Sledge uit 1981 en All American Girls. Daarvoor nog muziek van Sympathy en Steve Roland en The Family Dog. Albert Hammond en Steve Roland vormden in 1966 de groep The Family Dog samen met zanger Mike Hazelwood of Hazelwood en zangeres Christy Holmes. In 1970 wordt voor de tweede album The View from Roland's Head de groepsnaam veranderd in Steve Roland en The Family Dog. En Sympathy, dat was dan de grote hit en werd ook nummer 1 in Nederland. En die hoorde je daarvoor, kwam uit het land van Kuik op 100 rad, stond op nummer 1987. Wat zeg ik, 1987 stond op 89. Oké, eens even kijken wat er nog allemaal te doen is dit weekend in Nederland. Grote activiteiten. Ben je dol op kleurrijke street art? Dan zou je naar het Fries Museum kunnen. Sinds begin april en nog tot en met 12 juli staat het museum in de teken van de graffiti kunst. Allerlei verschillende muurschilderingen met diverse thema's komen voorbij in de tentoonstelling The Wall Is Yours. Je ontdekt meer over de oorsprong van graffiti, maar zie ook hoe het wordt gebruikt voor politieke uitingen. Popcultuur en cosmics kunnen in de inspiratie ook zijn. Zo zie je hem onder meer komend weekend kunstenaar Day aan het werk. Live is hij daar aanwezig. Dat is over het Fries Museum dit weekend en nog tot en met 12 juli. En heb je altijd al zo'n reddingsboot van dichtbij willen zien, dan kan je naar Enkhuizen. Daar is de reddingsbootdag van het KNRM Enkhuizen. Tussen 10 en 4 uur ben je gratis welkom op de reddingsboot in Enkhuizen. Andijk en Medemblik, waar van alles te doen is. Stap aan boord van de historische reddingsboot. Kijk de spannende demonstraties. En ga op de foto met de redders van het KNRM. Dat kun je in Enkhuizen gaan doen. Verder kun je vanaf gisteren al in Kasteel Voorde weer, dat is dan weer omgetoverd tot een betoverend bos tijdens de Elfia. Dat is de grootste outdoor fantasy en cosplay event van Europa. Je kan de mooiste jurken dragen of andere kleding in fantasy stijl. Of waan je je een dag in de magische wereld. Overal op het terrein valt wel iets te beleven. Struin langs de kramen met fantasyboeken. Luister naar live folkmuziek. En maak je eigen lippenbalsem. En dans in de balfok gedurende de workshop. Dat is allemaal te doen in Voorde in Gelderland, is dat. Elfia. Ja, en het is Cosmic Con Holland in Den Bosch. Het is vooral cosplay wat dit weekend de klok slaat. In de Brabantse Den Bosch is dit weekend ook een paradijs voor liefhebbers van stripboeken, manga, cosplay, gaming, science fiction en fantasy. In de Brabanthallen vind je 2 dagen lang de Cosmic Con Holland, of de Comic Con Holland. Met als hoogtepunt de verschillende meet and greets met converties en bekende acteurs. Zoals Bryce Dallas Howard uit Jurassic World, Jennifer Morrison uit Once Upon a Time. En David Tennant van Doctor Who. En ook nog John Cleese met, uit Monty Python. In Den Bosch dus, tijdens de Comic Con Holland. In de Brabanthallen in Den Bosch. Er is nog veel meer te doen in Nederland. Kijk even voor de zekerheid op dagjeweg.nl. En daar kan je alles vinden.

0: Ik zou graag af willen sluiten, want zij maar vinden de coördinator van de playlist het heel leuk om 6 minuten reclame te plannen tijdens mijn uitzendingen. Dus dat is hartstikke leuk. Tot volgende week. Zometeen veel plezier met Dave Vloed. Graag tot volgende week.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Klusbedrijf JSW.
4: Klusbedrijf JSW.
3: De nummer 1 in Ecoland.
4: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
3: Klusbedrijf JSW.nl.
5: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
3: Klusbedrijf JSW.nl.
6: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Lux Electro, Opticool Ecosystemen, Platform Veilig Ondernemen en Exciting Events. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
7: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
8: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
9: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond... of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
10: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
11: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Veel Nederlandse bedrijven lijken de reiskostenvergoeding nog niet te verhogen naar 25 cent per kilometer. Uit een rondgang van het ANP blijkt dat veel werkgevers geen besluit hebben genomen of dit niet van plan zijn. Het kabinet verhoogde de onbelaste vergoeding per 1 januari van 23 naar 25 cent om de stijgende energiekosten te compenseren. De Duitse luchthavenbrancheorganisatie ADV waarschuwt voor mogelijke vluchtannuleringen door dreigende kerosinetekorten. Vooral low-cost maatschappijen en minder populaire bestemmingen zouden worden getroffen. Volgens het ADV kunnen ook ticketprijzen stijgen. In het slechtste scenario daalt het aantal passagiers in 2026 met 10%, wat in Duitsland circa 20 miljoen reizigers zou raken. In Helmond is gistermiddag een 15-jarige jongen aangehouden na een geweldsincident. Hij zat met een groep jongeren achter een slachtoffer aan dat werd geslagen en gewurgd. Ook werden fietsbanden leeggelaten en werd de fiets in een kanaal gegooid. Een getuige zag alles gebeuren en alarmeerde de politie. In Rusland is de dag van de overwinning begonnen, ter herdenking van de Sovjet-overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Rode Plein in Moskou vindt een kleinere militaire parade plaats dan gebruikelijk, dit vanwege de oorlog in de Oekraïne. Ook president Poetin zal spreken. Rond de viering geldt tijdelijk een staakt het vuren, mede na Amerikaanse bemiddeling. En dan het weer. Vandaag is er volop ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
12: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
13: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
14: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
13: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
15: Ik zeg een hele goede zaterdagmorgen. Tijd voor hitjes op de radio. En zo meteen in het Nederlandse Rihanna met Diana King uit de jaren 90.
10: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
3: Omroep Land van Kuik.
15: Dat zeg ik. Goedemorgen.
10: Dave Vloed en de Weekend Kick.
16: In de auto heb ik hem altijd opstaan en thuis ook.
10: Omroep Land van Kuik.

0: Wat is dat lekker, hè?
1: Hij draait de hits.
2: En als de omroepland van K koffieautomaat het niet doet, draait hij helemaal door.
1: Dave Vloed, The Weekend Kick.

Ja, wat heeft deze dame toch een heerlijke stem om naar te luisteren. Ik heb natuurlijk over Rihanna, toch wel een hitmonster die toch al een heel wat leuke hitjes gehad heeft in de 40. Eerst begon ze lekker rustig en later is ze toch een beetje danceplaten uit gaan brengen. En heeft ze toch een beetje hulp gekregen van de Franse DJ David Quetta.

0: Ja, laat de boel op deze zaterdagmorgen en luister lekker naar de weekendkick.
1: Dit is de weekendkick.
0: Ja, de weekendkick tot 1 uur op de radio. En ik heb heel wat leuke platen bij me. En zometeen heb ik onder andere muziek van de Four Tops. Ook nog Louise Capaldi, de nieuwe single Steelhof, ga ik ook nog voor je draaien. Ook nog de dames van Sisterslas. En ook nog muziek uit de jaren 90 van Dr. Album. Maar eerst even dames bedanken voor de weekendwakker. Het was weer gezellig tussen 9 en 11. Ik ga een beetje verder waar Daan gebleven is. Met heel wat leuke platen moet ik zeggen. Ja, ik moet toch even bedanken. De muziekredactie heeft toch goed hun best gedaan hoor. Hey, jouw favoriete plaat is welkom en dat gaat heel makkelijk via onze studio-app. Je hebt even naar 0485 38 17 77. Of je gaat even naar www.omroeplvc.nl. En dan vind je namelijk een WhatsApp-button, die kun je daar ook voor gebruiken. En komt de plaat binnen en dan kan ik hem zo meteen lekker in de playlist gaan schuiven. Ja, hits en classics op de radio.
1: Dit is de Weekend Kick. Omroep Land van Kuik.
0: Zometeen muziek van Louise Capaldi. Maar eerst deze van de Four Tops. En Don't Walk Away. Even terug naar de jaren 80.

0: Ja, wat is dit toch lekker, hè? De nieuwe plaat van Louise Capaldi. Toch een beetje opvolger van Survive. Stay Love heet de plaat. Ik ben benieuwd wat hij gaat doen in de hitparades. En daarvoor natuurlijk muziek van de Four Tops. En Donk Wak, alweer natuurlijk een plaat uit 1982. Hey, zelf kijk naar het weekendweerbericht. Vandaag is zondag en 12 graden. Verder is het toch nog wel, toch wel lekker weer, moet ik zeggen. Vanmiddag droog met veel zon en ook enkele stapelwolken komen voorbij. Hey, zo meteen krijgt het hele weerbericht. Gaan we vertellen wat weer ons gaat brengen vandaag en morgen. Het weekend weerbericht. Weet je wat, we gaan even kijken naar de verkeerinformatie van de ANWB. En ik kan verklappen, er is toch wel wat te doen namelijk. Er staan wat files. De lengte van 8 kilometer en 3 files zijn er gemeld. En de eerste staat op de A27 Utrecht richting Breda. En die staat tussen Noordeloos en Werkendam. Het staat 5 minuten vertraging over 2 kilometer. Dan de andere kant op, Breda richting Gorkum op de A27. Tussen Werkendam en industriegebied Avelingen. 17 minuten vertraging over 2 kilometer. En dan heb ik er nog eentje voor je klaarstaan. En die staat namelijk op de A58. Breda richting Eindhoven. Tussen de Baars en Oorschot zijn namelijk werkzaamheden. Daar is het werkdijk dicht. En daar heb ik ook nog één staan op de N233 Kesseren richting Veenendaal. Tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen staat 11 kilometer vertraging over 4 kilometer. Ik zal zeggen, probeer toch een andere route te pakken om toch op je bestemming te komen. Hey, ondertussen gaan we leuke plaat draaien in het weekend van Omroep Land van Kuik. Zometeen uit de jaren 90, Dochter album en No Coke. Verder heb ik ook nog Luna voor je klaarstaan. En pauze, maar eerst de dames van Sester Slis.
1: We hebben van alles geprobeerd.
2: Huismijters voor de studiodeur. Jeukpoeder in zijn koptelefoon. Zout in zijn koffie. Stinkbommetjes. Asbest in de speakers.
1: Ah, hij blijft maar terugkomen.
2: Dave Vloed en de Weekend Kick. Let's go! Omroep Land van Kuik.
0: Ja, iedere week kom ik gewoon terug om een leuke platen voor jou te draaien. Hey, zo meteen Dr. Album. Maar eerst hebben we lekker deze disco-knijter van de bovenste plank. En dat allemaal in het weekend van Omroep Land van Kuik. Hier zijn de dames van Sister Slash en Runaway.

0: Ja, de zanger die weet wel hoe die een plaatje moet maken. Hij gaat over Dr. Obum, oftewel de zangende tandarts. De zingende tandarts, kan ik ook wel zeggen. Die terwijl in de jaren 90 een aantal grote hits scoort. No Coke was er eentje van natuurlijk. Ja, doe mij maar cappuccino. Lekker. Ja, daar knap je zeker van op deze zaterdag. Misschien ben je net wakker en heb je zin in een lekker bakje koffie, heerlijk.
1: Koffie, koffie, lekker bakje koffie. Wat knap de mens dan van op?
0: Ja, ik denk dat ik ons koffiezetapparaat zo meteen lekker aan ga slingeren en een lekker bakje koffie ga zetten. Dan word ik misschien een beetje wakker. Hey, zometeen nog heel veel leuke platen op de radio. Zometeen Tina Turner ga ik voor je draaien. Ook nog Pink en ook nog de nieuwe van Teddy Swims. Ja, die platen komen allemaal voorbij. Zometeen ook het weekend weerbericht.
2: Het leven in het land van Kuik is mooi. De omgeving is prachtig. De mensen zijn vriendelijk.
3: En elke zaterdag hoor je Dave Vloed met de weekendkick op je radio.
2: Tja, je kunt ook niet alles krijgen dat je wilt. Omroep Land van Kuik.
0: Nee, je kunt niet alles krijgen wat je wilt, maar wel deze plaat van Luna en pauze.

0: Laat even een pauze.
1: Ja, muziek van Luda op de radio. En pauze. Verder kwamen ze ook nog wel van voorbestemd. En ook de eerste plaat die ze uitbracht, liefste. Het waren grote hits in de Nederlandse top 40. Ja, zeker. Ik maak je zeker blij op deze zaterdagmorgen. En fijn dat je luistert naar Omroep Land van Kuik. Ja, zometeen nog leuke platen van Tina Turner en ook nog Pink op de radio.
2: Dit is de Weekend Kick.
1: Maar eerst gaan we toch even kijken naar het weekend weerbericht. Momenteel is het toch al 19 graden en zonnig. En weet je wat, ik ga het hele weekend weerbericht met je delen. Je weet je een klein beetje wat het weer ons gaat brengen natuurlijk. Ja, vanmiddag is het toch wel droog met veel zon. Ook enkele stapwolken zijn er. Het wordt circa 20 tot 22 graden bij een zwakke zuidoostenwind. Dat wel. Ja, vanavond lossen de stapwolken toch wel een beetje op. En vannacht zijn er ook nog opklaringen. Ja, de minimumtemperaturen komen uit rond 8 graden. Ook zondag kan er nog 20 graden worden. Na een vrije zonnige start neemt de bewolking weer toe. En eind van de dag de kans op een bui. En na het weekend draait de wind naar het noorden en voor het koele lucht. Ja, maandag is het warmer dan 13 graden. Daarbij trekken er enkele buien over de regio. Maar ja, de zon is er dan ook af en toe bij, dat wel. Ja, daar moet je toch een klein beetje mee doen. De zon komt af en toe en met toch wel 22 graden vandaag. Dat is toch wel best wel lekker weer, moet ik zeggen. Ja, best wel lekker weer om toch iets in de tuin te doen. Of misschien de auto te wassen of iets anders. Maar blijf wel ondertussen luisteren naar Omroep Land van Kuik. En zo meteen nog muziek van Pink. Maar eerst via op de radio, Tina Turner.
2: Dit is Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Met deze grote hit, Diepe Kobeel.

Ja, we zijn onderweg naar de lunch van de zaterdagmiddag met Feel Good muziek. Ook deze van Pink, Never Gonna Not Dance Again. En daarvoor natuurlijk Tina Turner en Typical Male.

0: Ja, gewoon doen. Lekker blijven luisteren naar Omroep Land de Kuik. Ik ben op zoek naar jouw lunchplaat. Laat dat gewoon even weten via onze studio-app. App even naar 0485 38 17 77. Of je gaat naar www.omroeplc.nl.
1: Bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: Jan van Kaak. Dichter bij jouw favoriete muziek dan je denkt.
1: Ja, ook deze doet een plaats van Tijdens Films op het Raadzaal. Ik ben benieuwd wat deze gaat doen in het parade. Ik vind het wel lekker klinken en lekker vrolijk voor de zaterdagochtend. Heerlijk.

0: Tijdens de weekendkick is het verboden om mee te dansen, verboden om mee te fluiten en ten strengste verboden om mee te zingen.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat geldt alleen voor Dave natuurlijk. En daar hebben we een hele goede reden voor.
2: Ja, ik snap het.
0: Omroep Land van Kuik.

Ja, blijft ook lekker die discoplaten op de zaterdagmorgen. En dat allemaal op je rijden te stellen, hoor. Ja, toch lekker Donna Summer, de disco of Queen en Hot Stuff. En daarvoor natuurlijk weer muziek uit onze hitparades. Teddy Swims en Mr. Know It All. Ik ben benieuwd wat die plaat gaat doen in de hitparades. Ja, zometeen ga ik er even uit voor het nieuws en de reclame van 12 uur. En daar ben ik lekker terug met deel 2. Ja, zometeen nog Live in the Box. Maar eerst deze van Lonnie Gordon. Het was zometeen, hè.

0: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
1: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
0: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja.
5: Ja.
3: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Sinds vannacht woeden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in Amsterdam en Zwalmen. In Amsterdam staat schroot in brand bij een recyclingsbedrijf in het westelijk havengebied. In Zwalmen brandt metaalafval. Bij beide branden zijn harde knallen gehoord. De brandweer adviseert om ramen, deuren en ventilatie gesloten te houden. Veel Nederlandse bedrijven lijken de reiskostenvergoeding nog niet te verhogen naar 25 cent per kilometer. Uit een rondgang van het ANP blijkt dat veel werkgevers nog geen besluit hebben genomen of het niet van plan zijn. Het kabinet verhoogde de onbelaste vergoeding per 1 januari van 23 naar 25 cent om stijgende energiekosten te compenseren. De Duitse luchthavenbrancheorganisatie ADV waarschuwt voor mogelijke vluchtannuleringen door dreigende kerosinetekorten. Vooral low-cost-maatschappijen en minder populaire bestemmingen zouden worden getroffen. Volgens de organisatie kunnen ticketprijzen stijgen, wat circa 20 miljoen reizigers zou raken. In het slechtste scenario daalt het aantal passagiers dit jaar met 10%. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, troffen zij de overleden bewoner. Reanimatie van het slachtoffer mocht niet baten. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand in Geldrop. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt. In grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
9: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
10: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
11: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
12: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft.
4: Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Vloed. Welkom terug bij deel 2. En ik zeg een hele goede middag. En zometeen muziek van Dua Lipa, Be The One, Ismael Carey en Fantasy.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Vloed. Dit is de Weekend Kick. Omroep Land van Kuik.
5: Ja, tegelijk een goed begin van deel 2. Mario Carey en Fantasy. Ik zeg een hele goede middag. En smakelijk eten als je lekker aan je boterhampje zit. Het is deze lunch van de zaterdagmiddag.

0: Wat is dat lekker, hè?
1: Elke week sluit Dave zich op in de Omroepland van Kaak Studios. De deur wordt hermetisch afgesloten. Er heerst opperste concentratie. Geen enkel detail gaat onopgemerkt.
2: Ja, het was duidelijk. Ik denk dat mensen voelden echt aan alsof hier gebeurt iets bijzonders.
1: De Weekend Kick. Omroepland van Kaak.

Ja, het weekend van Omroep Land van Kuik. Daar luister naar op dit moment met Luc van Dua Lipa en Be The One. Je hebt toch een leuke plaat uit 2015. Daar bracht ze toch een beetje mee door. En later scoorden ze toch wel hitjes aan de lopende band.

0: Ja, laat de boel de boel en luister lekker naar Omroep Land van Kuik. Oude bronnen lekker met die plaat van, moet ik zeggen, van Mercury en Fantasy. Ja, toch een leuke plaat uit de jaren 90.
1: Dit is The Weekend Kick.
0: Ja, welkom terug bij deel 2 van deze leuke weekendshow. En we gaan lekker verder waar het eerste uurtje gebleven zijn met heel wat leuke platen, moet ik zeggen. Ja, ze meteen ook onder andere muziek van Afrojack en Sia. En Jarvis Cocker heeft ook al meegedaan. Verder ook nog de Porn Sessions, ga ik ook nog voor je draaien met Happiness. Verder heb ik ook nog muziek bij me van Carous en Rihanna. Ook nog Madonna, ook nog Janet Jackson. En ook nog muziek van Miley Smith. Die komen allemaal voorbij. En jouw favoriete plaat is welkom. En dat gaat heel makkelijk via onze studio-app. Je hebt even naar 0485 38 17 77. Of je gaat gewoon naar www.omroeplvc.nl. Ja, komt dan binnen op mijn scherm en kan ik die plaatsen meteen lekker in de playlist gaan schuiven.
1: Dit is The Weekend Kick. Omroep Land van Kuik.

0: Ja, toch een leuke samenwerking op de radio.
1: Oeh, dat is lekker.
0: Ja, toch een leuke samenwerking van David Guetta, Afrojack en Sia. En Sia en David Guetta hebben toch vaker samengewerkt. Onder andere hebben ze Flames uitgebracht en ook nog Let's Love. En daarvoor natuurlijk muziek uit de jaren 80 van King, Love and Pride. Even kijken naar het weekend weerbericht. Zondag en 12 graden. Ja, verder is het vandaag toch wel een beetje zonnig. En wordt het circa 20 à 22 graden. En er staat wel een zwakke oostenwind, dat wel. En zometeen ga ik het hele weerbericht met je doornemen. Gaan we kijken wat weer ons gaat brengen. Ondertussen gaan we toch even kijken naar de verkeersinformatie van de ANWB. En ik kan het verklappen, er is toch namelijk toch wel wat te doen op de Nederlandse wegen. Er staat namelijk toch wel een file van ongeveer 5 files. En de lengte in totaal is toch 19 kilometer. Dus dat is best wel lang. En de eerste namelijk op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen de afrit Haringsveld en natuurlijk Giessendam staat namelijk 6 minuten vertraging over 5 kilometer. Ja, dan heb ik er ook nog eentje staan op de A29. Bergen-Strom richting Rotterdam. Tussen Willemstad en afrit Nieuwensdorp staat namelijk 13 minuten over 3 kilometer. Dan ook nog de andere kant op de A29, Rotterdam richting Bergen-Strom. Tussen afrit Nieuwensdorp en Willemstad, 29 minuten vertraging. Dan heb ik er ook nog eentje staan, die staat namelijk op de A58, Breda richting Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg, Reisenhof, 7 minuten vertraging over 3 kilometer. En dan nog eentje Kersen richting Veenendaal op de N233. Tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen staat 8 kilometer over 8 minuten over 3 kilometer, wou ik zeggen. Dus dat moet je toch wel een beetje rekening houden. Ik zou zeggen, probeer gewoon even een andere route om toch op je bestemming te komen. Hey, zometeen nog leuke platen voor jou onderweg. Zometeen Madonna, Crazy For You. Verder ook nog Carehouse en Rihanna ga ik ook nog voor je draaien. Maar ook nog de zusjes van de Pointer Sisters.
2: Heb je al eens goed naar je radio gekeken? Daar zit van alles op.
3: Een volumeknop, een aan- en uitschakelaar. Voorkeuzetoetsen.
2: En nu zit Dave Vloed er ook op. Omroep.

0: Ja, de zaterdagmiddag van Omroep Land van Kuik met leuke muziek van Rihanna en Carraus. This is what you came for. En daarvoor natuurlijk muziek van de Pointer Sisters en Happiness. Ja, doe mij maar een lekker kopje koffie, heren. Daar knap je zeker van op tijdens de lunch van de zaterdagmiddag met een lekkere boterham of een kopje soep bij heerlijk. Ja, we zijn lekker bezig met de lunch van de zaterdagmiddag met heel wat leuke hitjes. De leukste muziekmix aller tijden. We mogen ze allemaal voor je draaien. En zometeen heb ik Janet Jackson voor je klaarstaan. Ook nog muziek bij me van Marlon Smit. Ook nog muziek van Pat Benatar. En ook nog Alicia Keys. Ja, die platen gaan allemaal voor je draaien. En zometeen ook nog het weekend weerbericht voor jou onderweg.
1: Met de muziek van de Weekend Cake kun je meedansen. Mee feesten. En mee zingen. Ja, misschien is dat laatste niet zo'n heel goed idee. Omroep Land van Kuik.
0: Nee, dat laatste zal ik niet doen, maar meezingen mag altijd. Maar ik doe dat ook, maar ik heb wel gelukkig de microfoon dicht. Ja, dansen mag altijd. En dat doe ik ook op deze leuke plaat. Van toch wel hitmonster alle tijden. Ik heb het over Madonna en Crazy for You.

0: Ja, wat maakte deze dame toch destijds leuke platen. Vooral in de jaren 80 en de jaren 90 was ze best wel populair. Ik heb het over Madonna en Crazy for You. Ja, zeker, ik maak je zeker blij tot 1 uur nog met heel wat leuke weekendhitjes op de radio. Ja, zometeen nog muziek van Janet Jackson, het kleine zusje van Michael Jackson. En ook nog Marley Smith.
1: Dit is de Weekend Kick.
0: Maar eerst gaan we toch even kijken naar het weekend weerbericht. Momenteel is het zondag buiten en ongeveer 13 graden in het land van Kuik. Hey, weet je wat? Ik ga het hele weerbericht met je doornemen van vandaag en van morgen. Ja, vanmiddag is het droog met veel zon. Ook enkele stapelwolken zijn er. Het wordt circa 20 tot 22 graden bij een zwakke oostenwind, dat wel. Ja, vanavond lossen de stapelwolken op en vannacht zijn er toch wel opklaringen. Ja, de minimumtemperaturen komen uit rond een graad of 8. Ook zondag is het nog 20 graden. Naar een vrije zonnige start neemt de bewolking toch weer toe. Eind van de dag kans op een bui. En na het weekend daalt de wind naar het noorden. En volgt er koelere lucht. Maandag is het warmer dan 13 graden. Daarbij trekken er enkele buien over de regio. Maar er is ook af en toe de zon te zien. Dat wel, de zon komt ook af en toe voorbij. Dat is toch wel fijn, hè? Hey, zometeen heb ik nog wat in petto. Namelijk muziek van Pat Benatar uit de jaren 80. Ook nog Alicia Keys ga ik ook nog voor je draaien. Maar nu eerst voor jou. Het zusje van Michael Jackson. Ik heb het natuurlijk over Janet Jackson.
1: Dit is Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
0: Met deze leuke plaat. I Get Lonely.

0: Ja, hij heeft het toch weer geflikt, Miles Smith, om een nieuwe plaat uit te wachten. My Mess. Daarvoor trouwens ook het zusje van Michael Jackson, Janet Jackson, I Get Lonely. Ook een leuke plaat die toch wel best wel goed gedaan heeft in de hitparades.
1: Bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en hits. En ook deze.

Ja, toch lekker, hè? Alicia Keys op het raadjestel. En dat allemaal in het weekend van Omroep Love & Kuik. Ja, ik moet zeggen, Alicia Keys maakte toch wel leuke platen, moet ik zeggen. Hij begon eigenlijk een beetje met Follow. Hè? Dat was de eerste plaats van de zangeres. En daarna heeft ze toch heel wat grote hitjes gescoord in de hitparades. En daarvoor muziek uit de jaren 80 van Pat Benatar en We Belong. Ja, we zijn eindig gekomen van deze leuke weekendshow, de Weekendkick. Maar niet gehoord, volgende week ben ik gewoon weer terug tussen 11 en 1. En dan ga ik weer voor jou de weekendhitjes voor je draaien. Ja, zometeen heel plezier met de overprogrammering van Omroep Land van Kuik. Zometeen Café LVC. Ja, ik spreek je zaterdag weer tussen 11 en 1. Fijn weekend, doe het rustig aan. En geniet nog van de leuke platen die ik voor je draai. Hij is op de Ultravox. Mis deze nog. Hey, tot volgende week.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Een Nederlandse toerist is naar Panama gereisd terwijl hij de mazelen had, schrijven Panamese media, meldt NOS Nieuws. De toerist zou via Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen die overeenkwamen met mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij werd na aankomst in Panama opgenomen in een privékliniek. Daar bleek dat hij inderdaad besmet was. Hij staat nog onder medisch toezicht. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, troffen zij de overleden bewoner. Reanimatie mocht niet baten. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot gebombardeerd omdat die drugs zou vervoeren. Daarbij zijn mogelijk 2 mensen gedood. Amerika zegt dat het ging om een drugsboot en dat de slachtoffers toeristen waren. Volgens de strijdkrachten voer de boot op een bekende smokkelroute en werd die gebruikt door een als terroristisch aangemerkte organisatie. Critici stellen dat de aanvallen in strijd zijn met het internationaal recht. En het House Festival Music On in het Amsterdamse Sportpark Middenmeer dit weekend gaat op het allerlaatste moment niet door, meldt de Telegraaf. De gemeente heeft de vergunning ingetrokken vanwege zorgen over de veiligheid van de bezoekers. Pas laat in de afgelopen nacht kreeg de organisatie de eerste signalen dat de gemeente mogelijk de stekker uit het evenement wilde trekken. Er zouden zorgen zijn over de veiligheid van de tent. 20.000 mensen zouden vandaag en morgen het festival bezoeken. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt. In grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
5: Dabri Techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
6: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Van der Hof ICT, Gaaf Grafisch, Cubus Boxmeer en ViewMotion. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
7: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
11: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
9: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt. In een grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.

0: Een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Activisten van klimaatbeweging Geef Tegengas hebben vanmorgen het spoor bij de haven van Rotterdam platgelegd. Ze hebben zich vastgeketend aan de rails. Het goederenvervoer ligt helemaal plat. De gemaskerde deelnemers willen actie van het vervuilende havenbedrijf. Dit is de lancering van het grootste directe actieoffensief in de haven tot nu toe, meldt Geef Tegengas in een persbericht dat ze uitbrachten. Een Nederlandse toerist is naar Panama gereisd terwijl hij de mazelen had, schrijven Panamese media. De toerist zou via Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen die overeenkwamen met mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij werd na aankomst in Panama opgenomen in een privékliniek. Daar bleek dat hij inderdaad besmet was en staat nog onder medisch toezicht. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot gebombardeerd omdat hij drugs zou vervoeren. Daarbij zijn mogelijk 2 mensen gedood. Amerika zegt dat het ging om een drugsboot en dat de slachtoffers terroristen waren. Volgens de strijdkrachten voerde de boot op een bekende smokkelroute. Critici stellen dat de aanvallen in strijd zijn met het internationaal recht. En de organisatie van het uitverkochte Music On Festival spant een kort geding aan tegen de gemeente Amsterdam in een laatste poging het festival te redden. Zodoende is er een kleine kans dat het feest aan het eind van de middag of vanavond toch nog door kan gaan, meldt de woordvoerder op de site. Afgelopen nacht besloot de gemeente op het allerlaatste moment de vergunning voor het uitverkochte festival in te trekken. Er zouden zorgen zijn over de veiligheid van de tent. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt. In grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers? DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken, zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
5: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Ziggo, kanaal 1915 of 915.

0: Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt. In een grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: terras, oprit Vlonder en Gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. omroeplvc.nl.
7: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Activisten van de klimaatbeweging Geef Tegengas hebben het spoor bij de haven van Rotterdam platgelegd. Ze hebben zich vastgeketend aan de rails. Het goederenvervoer ligt helemaal plat. De gemaskerde deelnemers willen actie van het vervuilende havenbedrijf. Dit is de lancering van het grootste directe actieoffensief in de haven tot nu toe, meldt Geef Tegengas in een persbericht. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het worden gedesinfecteerd. De overleden vrouw en een deel van de bemanning blijven aan boord. Andere dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriërend vlucht heeft geregeld. Tot nu toe zijn deze vluchten door Frankrijk, Duitsland, Ierland, België en Nederland bevestigd. Er komt geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de stad Berlijn. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten gaat niet door vanwege gebrek aan steun. Er waren maar 140.000 van de benodigde 175.000 handtekeningen verzameld. Men wilde het autoverkeer in de Duitse hoofdstad beperken in een gebied waar ongeveer 30% van de bijna 4 miljoen Berlijners woont. Alle mensen zouden nog maar 12 dagen per jaar met de auto in dit gebied mogen rijden. En de organisatie van het uitverkochte Music On Festival spant een kort geding aan tegen de gemeente Amsterdam in een laatste poging het festival te redden. Zodoende is er een kleine kans dat het feest aan het eind van de middag of vanavond toch nog doorgaat. Afgelopen nacht besloot de gemeente op het allerlaatste moment de vergunning voor het uitverkochte Music On Festival in te trekken. Er zouden zorgen zijn over de veiligheid van de tent. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt. In een grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Green World Kunstplanten, Inmotix, Hartjes Brood en Banket en Omnia Systems. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
9: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: nasty.
1: Room box.
2: To the roof box.
0: Cause you so nasty.
1: Room box.
2: Shake your roof box.
0: Why you so nasty?
2: To the roof box. Shake your roof box.
3: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Aanstaande zondag 10 mei is er op Omroep Land van Kuik een fragment te horen van het nieuwe nummer Supernova van Jan Debe, die muziek maakt als Nino Grosso. Tussen 12 en 14 uur vertelt hij over het maakproces en de samenwerking met zangeres Celesta Da Vinci. Ook wordt vooruitgeblikt op het Eurovisie Songfestival. Bij tankstation De Lokkant langs de A73 hebben politie, RDW, douane en NVWA vrijdagmiddag een grote controle uitgevoerd. Voertuigen werden geïnspecteerd en gecontroleerd op het terrein. Welke overtredingen zijn vastgesteld is niet bekend en er zijn geen gegevens over eventuele processen verbaal of in beslagname van voertuigen vrijgegeven. Zoopark Overloon presenteert van 14 mei tot en met 14 juni Wild Bricks, met levensgrote bouwwerken van bedreigde diersoorten en dinosaurussen. De creaties, gemaakt van duizenden steentjes, zijn gedetailleerd en voorzien van informatie over de dieren en hun leefgebieden. Het evenement is educatief en aantrekkelijk voor alle leeftijden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
5: Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt en in grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten.
6: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Sunprof. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De jongen uit Apeldoorn die 3 weken geleden vermist raakte is gevonden. Dat bevestigt de politie aan nu.nl. De 15-jarige Maxime vertrok op 18 april met de fiets van huis naar huis. Vermoedelijk wilde hij naar Duitsland, Polen en mogelijk Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie daar kreeg afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag. Ter plaatse troffen ze de tiener aan die onder een dekentje aan het slapen was. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen hij langskwam bij het flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd onderzocht of koolmonoxide of een andere giftige stof de oorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het worden gedesinfecteerd. De overleden vrouw en een deel van de bemanning blijven aan boord. Andere dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriëringsvlucht heeft geregeld. Tot nu toe zijn deze vluchten door Frankrijk, Duitsland, Ierland, België en Nederland bevestigd. Er komt geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de stad Berlijn. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten gaat niet door vanwege gebrek aan steun. Men wilde het autoverkeer in de Duitse hoofdstad beperken in een gebied waar ongeveer 30% van de bijna 4 miljoen Berlijners woont. Alle mensen zouden daar nog maar 12 dagen per jaar met de auto in dit gebied mogen rijden. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt en in grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
5: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
6: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
7: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
9: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Save My Love van Kygo, Khalid en Griffin gaat over een eenzijdige relatie. Je hebt alles gegeven, maar de andere niet. Nu wens je succes en bewaar je liefde voor iemand die het wel verdient.

0: Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt. In grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
1: posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
0: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Klusbedrijf JSW.
4: Klusbedrijf JSW.
3: De nummer 1 in Erco.
4: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
3: Klusbedrijf JSW.
5: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn, die 3 weken geleden vermist raakte, is terecht. De jongen vertrok op 18 april met de fiets vanuit zijn huis, vermoedelijk op weg naar mogelijk Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie daar kreeg afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag te slapen. Hoe het met Maxime gaat is niet bekendgemaakt. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken lijkt hij in orde. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen die langskwam bij de flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd onderzocht of koolmonoxide of een andere giftige stof de doodsoorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Péter Magyar is geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee is er een einde gekomen aan 16 jaar premierschap van Viktor Orbán. Magyar wil de rechtsstaat in het land herstellen en de banden met Brussel aanhalen. Het Hongaarse volk heeft ons de opdracht gegeven een einde te maken aan decennia van doelloos ronddrijven, zei hij na zijn beëdiging. Magyar haalde vorige maand met zijn partij Tisza een ruime 2/3 meerderheid. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het gedesinfecteerd worden. Anderen dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriëringsvlucht heeft geregeld. Voor Nederland is die bevestigd. En dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het is 12 graden in het noorden tot 16 in het zuiden van het land. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 in Zeeland. Morgen is er ook veel ruimte voor de zon met hier en daar wat bewolking. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
4: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
3: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
4: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
7: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
8: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
9: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
10: Ja.
11: Ja.
9: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials. Jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
12: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het is 12 graden in het noorden tot 16 in het zuiden van het land. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 in Zeeland. Morgen is er ook veel ruimte voor de zon, met hier en daar wat bewolking.
1: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de... Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Opticool Airco-systemen, Social Note, Empire Events en Hans de Makelaar. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. Het Amsterdamse housefestival Music On mag ook van de rechter niet doorgaan. De organisatie verloor een kort geding tegen de gemeente. Het festival zou dit weekend 20.000 bezoekers trekken, maar werd afgelast nadat de vergunning voor de centrale tent was ingetrokken. De rechter oordeelde dat de gemeente terecht handelde bij dit besluit. Het Duitse defensiebedrijf Helsing wil met een nieuwe financieringsronde $1,2 miljard ophalen voor uitbreiding van activiteiten. Volgens de Financial Times wordt het bedrijf daarmee gewaardeerd op $18 miljard. Helsing uit München maakt onder meer geavanceerde drones en geldt als een van Europa's meest waardevolle start-ups in de defensiesector momenteel. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn, die 3 weken geleden vermist raakte, is terecht. De jongen vertrok op 18 april met de fiets vanuit zijn huis, vermoedelijk op weg naar Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie kreeg daar afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag te slapen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken lijkt hij in orde. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen die langskwam bij de flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd nog onderzocht of koolmonoxide of andere giftige stof de doodsoorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen, met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
8: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
11: Welkom bij de Avondclub. We zijn blij dat je luistert naar de allerbeste selectie van de Avondclub's tracks. Dit is de Avondclub non-stop met jouw weekendbreak. Van Peter en Martijn bij Omroep Land van Kuik.

0: studio is gestofzuigd. De ramen gewassen. En de microfoon afgestoft.
1: We zijn er klaar voor.
2: Een paar praktische zaken. In de eerste plaats wil ik nog eens herhalen. We kunnen dit alleen doen als we dat met z'n 17 miljoenen doen.
1: Hier is Peter Linders. Op

0: Wij zeggen goedenavond tegen alle luisteraars, alle clubleden hier bij de Avondclub bij Omroep Land van Kuik. En een goede avond wil zeggen een goed weekend. En je hebt een speciale versie vandaag. Het is de versie non-stop Avondclub, speciaal voor onze clubleden. We hebben ontzettend goede tracks hebben geselecteerd. Het is jouw weekendbreak. En ik zeg de selectie van Peter en Martijn vandaag. Een uurtje, geniet ervan. En wij gaan de clubdeuren gaan we opengooien. Ben je er klaar voor?
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please strap yourself in securely.
2: Omroep Land van Kuik telt af. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Het is nu officieel. Tijd voor de Avondclub.
0: Geniet ervan.

Klaar met werken? Onderweg naar huis? Of lui op de bank? Omroep Land van Kuik met de avondclub. Maak je weekend compleet.

0: Zo direct in de avondclub.
1: De avondclub knijtert van Peter en Martijn. Maar eerst even dit.
2: Bom, bom. Ben je weer helemaal klaar vandaag? Heb je het even helemaal gehad? Omroep Land van Kuik laat je weer op. Met deze avondclub knijtert.
3: Mim.

0: Er zijn in het Land van Kuik een heleboel clubs waar je lid van kunt worden.
1: Maar er is maar één avondclub.
0: Word nu ook lid van de leukste club in het Land van Kuik. Ga naar avondclub.nl en like.

0: Als het donker wordt in het land van Kuik, is er een plek waar de on-air-lamp nog brandt.
1: Daar brandt nog licht.
0: De avondclub.
2: Please enter your password.
0: Omroep Land van Kuik.
3: Ask yourself this.

0: De lekkerste soul, disco, funk en hits.
1: Oké,
2: okay.
0: De avondclub. Omroep Lam van Kuik.
3: Windpower gives

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond... of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. Bij demonstraties rondom het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 3 mensen aangehouden. 2 personen werden opgepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon legitimeren. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De burgemeester had vooraf een noodbevel afgegeven vanwege mogelijke ordeverstoringen en veiligheidsrisico's. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage is de grote winnaar geworden van de regionale en gemeentelijke verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij behaalde 1448 zetels in Engelse gemeenteraden. Labour verloor meer dan 1000 zetels en leed ook verlies bij verkiezingen in Wales en Schotland. Maar Starmer ziet niets in opstappen. Het Amsterdamse housefestival Musical mag ook van de rechter niet doorgaan. De organisatie verloor een kort geding van de gemeente vanmiddag. Het festival zou dit weekend 20.000 bezoekers trekken, maar werd afgelast nadat de vergunning voor de centrale tent was ingetrokken. De rechter oordeelde dat de gemeente terecht handelde bij het besluit. Het Duitse defensiebedrijf Helsing wil met de nieuwe financieringsronde $1,2 miljard ophalen voor uitbreiding van activiteiten. Volgens de Financial Times wordt daarmee het bedrijf gewaardeerd op $18 miljard. Helsing uit München maakt onder meer geavanceerde drones en geldt als één van Europa's meest waardevolle start-ups in de defensiesector momenteel. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting. Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
6: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
9: Test.

0: Hier mama. Hier mama.
1: Ja, beste luisteraars, welkom terug bij Van Alles Wat. Na een aantal weekjes afwezigheid ben ik weer terug hier op het oude nest. Hier vanuit de studio in Middelsmeert in Wil. In Middelsmeert in Mil, sorry. En dit is Van Alles Wat. Dat betekent dat het komende uurtje... ik heb voor jullie de diepste krochten van het internet afgezocht. En de vetste platen opgezocht. Ik heb mijn oude LP's afgestoft. Ik heb steekpenningen betaald aan diverse artiesten. En ik heb voor jullie een mooi lijstje samengesteld. En wil je trouwens een plaatje aanvragen, kan die ook nog erin gemieterd worden hier. Ja, leuk dat je luistert. Een paar weken is weg geweest. Onder andere Koningsdag gehad. En ik ben er helemaal hersteld ervan. Hè, want het was een zware dag. En daarom heb ik voor jullie een leuk lijstje met nummertjes. We gaan beginnen met een lekkere remix van Southstar. Van deze plaat van... En was met dit Dancing. Misschien ken je wel een echte classic. In een nieuw jasje.

Yes, yes, nieuwe plaat van The Bass Jackers. En die plaat heet Go MF Go, want ik mag op de radio mag ik geen motherfucker zijn. Oh, oh shit. En ik heb een aanvraag binnengekregen van Lone. Die wil namelijk de, zeg maar, de Gen Z-versie van dit nummertje horen. Even, ik zal hem een beetje doorspoelen.

Dat zijn natuurlijk de Kaiser Chiefs met Never Miss a Beat. En de versie die Jeroen dadelijk wil horen, dat is die van Kimiek. En die ga ik hier even droppen in de uitzending. Luister af, alles wat. Dit is Omroep Land van Keuken. Het is inmiddels alweer 7:10. Hey.

Ja, de nieuwste plaat van Oliver Tree. En die heet Fuck the Whole World. Hierbij van alles wat hoorde hem als eerste. Leuke combinatie van een beetje post-punk en drum en bass. Hierbij van alles wat. Ja, je hoort hier alleen maar de platen die je nog niet gehoord hebt. En komen hier het eerste binnen. Ja, dit is de zaterdagavond van Ongeplan van Kuik. Het is 7:15 geweest. En dit is Anthesia. En de plaat heet Invasion, Unreleased Shit. Maar wat een vette plaat.

Dat is lekker houseplaat deze van Anthasia. Invasion heet deze. Ik kreeg daar een appje binnen van de meid. Die zei van, hey, je moet even deze plaat draaien. Je moet even lokaal talent natuurlijk ook de kans geven hier op de regionale zender. Gewoon plaat van Kuik. En inderdaad, ik heb er een paar keer vaker plaats van gedraaid. Dat is namelijk Luigi Neighbors. Hij heeft een nieuwe plaat uitgebracht. Heet Surrogate You. Uit Haps komt hij, hè. Dat is een echte Omroepland van Kuik. Of gemeenteland van Kuik bewoner. Je hoort hem hierbij van alles wat. Omroepland van Kuik.

Seattle local talent Luigi Neighbors. En met zijn nieuwste plaat Surrogate You, hierbij van alles wat. Ja, is een lekkere plaat. Ik zou niet zeggen dat het gewoon een lokaal talent is, dat we die gewoon toch ook hier hebben. In Haps, hè. Hey, luister al van alles wat. Ik heb een nieuwe muziek voor jullie. Dit is het nieuwste van Andromatic. Samen met Arcando en Rafaelia. Dit heet Hold Me in Heaven.

is nieuwe muziek bij van alles. Always and Forever van Carl Starkey samen met Dart, de Ierse DJ-producer. Vorig jaar nog gezien bij Subcultuur in Nijmegen. Die draaide even een dik setje daar, jongen, op het tube. En deze is ook een lekkere plaat. Always and Forever heet deze. En ik heb net een aanvraag nog binnengekregen van onze Dominique. Die wil een plaatje horen van Matt Weasel, Busters. En die heet Everything is Gonna Be Alright. Positieve boodschap hierbij van alles wat. Het is trouwens 7:30, de zaterdagavond van Oomplan van Kuik. Leuk dat je luistert, hè.

Ja, blijft een lekkere van Grooveyard en Mary Go Wild. En is de Firebeat remix hierbij van alles wat. Yes, het is gewoon al wel 7:50, jongens. De tijdje vliegt echt voorbij, jongens. Ik moet zeggen, het was wel vandaag wel een lekker weertje. Want we hebben afgelopen weken flink een hoop regen gehad. Ik dacht even, nonnetje, eindelijk goed weer. Ik had er wel de hele tijd regenen en alles. Niks aan. Maar vandaag lekker 20 graden zoiets. Lekker een beetje zo'n weertje op het terrasje zitten. Een beetje buiten zitten, stoken, super. En natuurlijk de radio aan met Omplan van Kuik. Nog tot 8 uur hier van alles wat. En dit is de nieuwste van Subsonic Frequency.

0: Yes, yes, nog meer nieuwe muziek hier bij Van Alles Wat Is van Jordan George. Jordan George. En dit is wat het kennis is en je hoort hem hier voor het eerst bij Van Alles Wat.
1: Alweer een exclusief plaatje van jullie.
0: De volgende is een obscene plaat, dus ik ga even de jingle erin gooien. Zit hij? Ja.
1: 3, 2, 1.
2: Het is tijd voor een vieze, vuile, gore, vettige, smoetsige, dikke, smerige, stinkende, slordige, schunnige, onfrisse, vunzige...

0: If we are to survive, a new balance must be found.
1: Van alles wat om het land van Kuik.

Yes, yes, the Duitse producer Jérôme Molnar heeft deze plaat gemaakt, Techno in Paris. En ik weet niet wat hij zei, want ik kan geen Frans, dus... Ja, nog een paar minuutjes te gaan van alles wat vanavond. Het is bijna 8 uur. Dus om precies te zijn 9 minuten voor 8. Dus, ja, plaat van Hannah Lang samen met Marlon Hofstad. Stomp Your Feet, en dit is een 1991 remix hier bij Van Alles Wat. Hey.

Funkak. Sorry, Avenue, that's what ravers do.

Lekker afsluiten op deze plaat van Stan Christ. Go Get Buzzy. Je hoort hem hierbij van alles wat. Ik ben er weer van tussen. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor de aanvraagjes. En maak er nog een lekker weekendje van. Tot de volgende keer. Yo!

0: stickers.
1: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja. Ja.
4: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedenavond. Twee activisten die meevoeren met een vloot naar Gaza worden vrijgelaten uit Israëlische gevangenschap. Hun advocaten verwachten dat ze binnen enkele dagen worden uitgezet. Israël verdenkt de mannen van betrokkenheden bij een terroristische organisatie. Spanje en Brazilië, waar de activisten vandaan komen, en mensenrechtenorganisatie Adala stellen dat de detentie geen juridische basis heeft gehad. Een vliegtuig dat vrijdagavond vertrok vanuit de internationale luchthaven van Denver heeft tijdens het opstijgen een voetganger geraakt. De man overleefde het ongeval niet. Volgens de luchthaven was hij over een omheining geklommen. Minstens één passagier raakte gewond. De identiteit van de man en zijn motief zijn nog onbekend. Bij demonstraties rondom het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 3 mensen aangehouden. 2 mensen werden opgepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon legitimeren. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De burgemeester had vooraf een noodbevel afgegeven wegens mogelijke ordeverstoringen en veiligheidsrisico's. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage is de grote winnaar geworden van de regionale en gemeentelijke verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij behaalde 1448 zetels in Engelse gemeenteraden. Labour verloor meer dan 1000 zetels en leed ook verlies bij verkiezingen in Wales en Schotland. Maar Starmer ziet niets in opstappen. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen, met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
10: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
11: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op chiro-fysio.nl.
12: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Koolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
0: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Odido, kanaal 2169.

Young Gun Silver Fox bracht recent een live album Live from the Troubadour en Paradiso uit. Rolling Back is de nieuwe single van dat album. De live versie dus. Bij Omroep

0: Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen, met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft kritiek geuit op het bezoek van de Slowaakse premier Robert Fico aan Moskou voor de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Merz noemt het betreurenswaardig. Fico bezocht president Poetin en legde een krans bij het graf van de onbekende soldaat in Moskou. Twee activisten die meevoeren met een vloot naar Gaza worden vrijgelaten uit Israëlische gevangenschap. Hun advocaten verwachten dat ze binnen enkele dagen worden uitgezet. Israël verdenkt de mannen van betrokkenheid bij een terroristische organisatie. Spanje en Brazilië, waar de activisten vandaan komen, en mensenrechtenorganisatie Adala, stellen dat de detentie geen juridische basis heeft gehad. Een vliegtuig dat vrijdagavond vertrok van de internationale luchthaven van Denver heeft tijdens het opstijgen een voetganger geraakt. De man overleefde het ongeval niet. Volgens de luchthaven was hij over een omheining geklommen. Minstens één passagier raakte gewond. De identiteit van de man en zijn motief zijn nog onbekend. Bij demonstraties rondom het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 3 mensen aangehouden. 2 personen werden opgepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon legitimeren. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De burgemeester had vooraf een noodbevel afgegeven vanwege mogelijke verstoringen van de openbare orde en veiligheidsrisico's. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen, met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
6: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
8: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
11: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privédouches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid. Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedenavond. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius, waar 3 passagiers zijn overleden aan het hantavirus, vliegen morgen naar Eindhoven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat het schip Tenerife bereikt, waarna passagiers per boot en per bus naar het vliegveld gaan en een gecharterd vliegtuig morgen naar Eindhoven vliegt. De Israëlische krijgsmacht heeft zaterdag meerdere aanvallen uitgevoerd in Libanon, waarbij volgens Al Jazeera minstens 18 doden vielen. Bij een luchtaanval kwamen 7 mensen om, onder wie een kind. Israël riep 9 plaatsen op te evacueren. 3 Israëlische militairen raakten gewond door een ontplofte Hezbollah-drone nabij het grensgebied. Een bezoeker van de dierentuin van Dortmund is afgelopen dinsdag in het leeuwenverblijf gestapt om de dieren te voeren. De 29-jarige man gaf de leeuwen meegebrachte varkensgoulash, waarop het dierentuinpersoneel de politie inschakelde. De man verklaarde dat hij dacht dat de dieren honger hadden omdat ze lawaai maakten en is vervolgens het verblijf ingestapt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft kritiek geuit op het bezoek van de Slovaakse premier Robert Fico aan Moskou voor de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Merz noemde het betreurenswaardig. Fico bezocht president Poetin en legde een krans bij het graf van de onbekende soldaat in Moskou. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen, met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard en Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven, zoals JK Automatisering, BCP Bouw, Jordans Sign & Promotion en UserE. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Het is weer tijd.
6: We'll be setting from this location.
2: Voor een vette mix.
6: Die horen we binnen voor een hour.
2: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
6: Go ahead, we're ready.
2: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits. Welkom. Dit is de zaterdagploeg weekendmix. Jouw perfecte weekendboost.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie is op zoek naar een verdachte en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet en zijn meerdere mensen aangehouden. Demonstranten gooiden met vuurwerk. De gemeente stelde vervolgens een noodbevel in. De ongeregeldheden ontstonden na een aangekondigde vrouwen- en kindermars richting het AZC. Over gewonden en aantallen arrestaties is nog niets bekend. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius, waarbij drie passagiers zijn overleden aan het hantavirus, vliegen morgen naar Eindhoven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat het schip Tenerife bereikt, waarna passagiers per boot en bus naar het vliegveld gaan en een gecharterd vliegtuig morgen dus naar Eindhoven vliegt. De Israëlische krijgsmacht heeft zaterdag meerdere aanvallen uitgevoerd in Libanon, waarbij volgens Al Jazeera minstens 18 doden vielen. Bij een luchtaanval kwamen 7 mensen om, onder wie een kind. Israël riep 9 plaatsen op om te evacueren. 3 Israëlische militairen raakten gewond door een ontplofte Hezbollah-drone nabij het grensgebied. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen, met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
2: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken, zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
4: Disco Today.
3: Met DJ RC.

0: je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. In Oostenrijk zijn twee vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Atilay Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose Voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Aanstaande zondag 10 mei is er op Omroep Land van Kuik een primeur van het nummer Supernova-maker Jan Debe. Bekend als Nino Grosso, is tussen 12 en 2 te gast om te praten over zijn muziek en samenwerking met zangeres Celesta Da Vinci. Ook wordt vooruitgeblikt op het Eurovisie Songfestival. Bij het tankstation De Lokkant langs de A73 hebben politie, RDW, douane en NVWA vrijdagmiddag een grote controle uitgevoerd. Voertuigen werden geïnspecteerd en medewerkers controleerden zowel binnen als buiten de voertuigen. De resultaten van de controle zijn nog niet bekend, evenals eventuele processen verbaal of inbeslagnames. Zoopark Overloon presenteert van 14 mei tot en met 14 juni levensgrote bouwwerken van bedreigde diersoorten en dinosaurussen tijdens Wild Bricks. De creaties, gemaakt van duizenden steentjes, zijn gedetailleerd en voorzien van informatie over de dieren en hun leefgebieden. Het evenement is educatief en aantrekkelijk voor alle leeftijden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kaak. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroep-lvc.nl.
2: Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik. Dichterbij.

0: Strand van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3196. Oh.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. In Oostenrijk zijn twee vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Attila Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose Voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Kensington bracht Living For uit als nieuwe single, het eerste losse nummer na hun album First Rodeo met de nieuwe Amerikaanse zanger Jason Dowd. Volgens de band gaat het nummer over dromen najagen, ambitie en ergens echt voor leven. Niet op de automatische piloot, maar kiezen voor wat je belangrijk vindt.
1: Nieuwe muziek, nu op Omroep Land van Kuik.

0: Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

Dit is het nieuws. Goedenacht. In Oostenrijk zijn twee vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin